Ja, en van deze schöne platte Aphrodisia Coco. Weet ik, het was Deutsche Spiele, ja. Het is nog wie voor een Deutsche radiozender. So, prepare yourself for a shock. Because I'm gonna play a German Schlager.

Ze zingt alle bereid. Urdin Deutsches Lager, die komt dan jetzt. En dat is van Pieter Fox. Want ik vind het een goed idee dat we dat allemaal mogen. Weer schuttelen onze spek.